Zo, een hele goede morgen. Ja, ik ben er weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goeiemorgen met Peter.

En heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Je kan 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met dit persoontje. Ja. 2 uur lang de betere muziek. En dat allemaal speciaal voor jou.

Ja, even lekker meezingen. K3. Ja. En er zijn heel veel ouderen die met deze plaat ook meezingen, hoor. Het zijn niet alleen de kids. Lady Gaga.

nog een keertje dan. Een golden oldie. Nou, blijf luisteren. Er komen er straks nog veel meer. Geloof mij maar. Smokey.

word je vrolijk van. Ja, en dat moet natuurlijk ook gebeuren. Leuke muziek, allemaal voor jou. Kan allemaal. Rolling Stones. Miss you more. En dat dag in dag uit. De betere muziek hier. Bij een station waar heel veel muziek in zit. Letterlijk en figuurlijk.

En dat uit 1978, de Rolling Stones, Miss You. Zo, beste luisteraars, het eerste uur is alweer bijna voorbij. Ja. Gaat hard, hè? Wat is 60 minuten? Dat is eigenlijk niet veel, hoor. Ja, maar ik heb zo nog een uur te gaan. Ik ga zo eerst even een lekker bakje koffie inschenken. En als je slim bent, doe je dat ook. Ja, dan ben ik zo weer bij je terug. Maar ik heb nog een leuke plaat voor je in petto. En dat wordt er een van Michael Jackson en Paul McCartney. Die hebben gezamenlijk een hele leuke plaat opgenomen toen. En de titel van die plaat is

Een disco plaatje, maar dan een golden oldie. Tavares, More Than a Woman. Zo, van harte welkom bij tweede uur. Goedemorgen met Peter.

Nou, dan vraag je misschien af uit welk jaar dit nummer? Van welk jaar? Dat is 1983. Oeh, dat is een hele tijd terug. We kunnen nog verder. Want deze is uit 1975. The Stylistics. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar het programma. Een goedemorgen met dit persoontje. Programma met 2 uur. Leuke muziek. En dat allemaal speciaal voor jou.

unieke feel-good classics. Unieke mooie platen. Om nooit meer te vergeten.

0: En je hoort het, we draaien van alles wat. Maakt niet uit. En natuurlijk ook gaan we...
1: We gooien met de gouden hits.
0: Ja.
1: Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Letterlijk.

Een discobeetje van Kylie Minogue. Tijd voor een Hollandstalig plaatje. Frans Bauer en Django Wagner. Leuk plaatje trouwens dit hoor. Ja, ja. Heb je al genoeg genoten?

0: Robbie Williams, Something Beautiful. En de volgende plaat ken je ook wel, want we gaan namelijk even terug naar het jaar 1969. De Shuffles hadden toen een hele grote hit met Shalala, I Need You.
1: De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen. Om nooit meer te vergeten.

Dat is trouwens een hele lange tijd geleden dat ik deze gedraaid heb, zeg. The Shuffles. Shalala, I need you. En het is geen illusie. Het is zo. BZN.

Ja, en dan is ze klaar met zingen. Zo, beste luisteraars. Ja. Ik heb nog één plaat te gaan. En dan is dat weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter Lurgen. Ja, lekker deuntje is dat, hè? Als ik dit hoor, heb ik altijd de neiging om hem helemaal te draaien. Nou, zullen we dan een minuutje erbij doen? Huh?

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: out.
1: Prachtige muziek van Kato en 1, 2, 3, 4 mocht meteen openen. En dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
2: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits. MUZIEK.

Private Dancer en Tina Turner nodigden u uit voor een lome dans. En voordat je het eigenlijk goed beseft, word je ingepalmd en volgt het geloof waar Tina je in meeneemt. Je denkt aan haar lippen, haar lichaam, haar warmte en dat mag eigenlijk ook wel. Want Private Dancer, een song die eigenlijk verleiden wil. So, dig it.

0: Robert Palmer, na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt. Scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gaafheid, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1981. Had het over Looking for Clues. En eigenlijk zijn bekendste vonden we terug in de hitparade van 1986. Bad Case of Loving You. Robert Palmer.
1: Het beste hoor je hier. De nooit vervelende hits. Met Bart Motaar.

Ja hoor, af en toe schuiven ze dan toch een keertje naar voren. De betere hits uit de jaren 60. En dit mag wel gezegd zijn, een van de betere parels uit die collectie van 1962. The Beatles en Love Me Do. Dit wordt Stormvogel en hij is nog steeds moe.

0: Marvin Gaye, de prins van de soul. De zanger werd voor de dag voor zijn 45e verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader op 1 april 1984. En dit was eigenlijk zijn grootste hit uit 1982. Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: Bart Mutar.

De tijdloze classics sijpelen of rollen doodgewoon uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. Mocht je al mee terug in de tijd nemen in het rijkgevuld gezelschap van de Dire Straits uit 1985 en Brother in Arms. Dit was weer de Nooit Verveelend Hits met Bart Montaar voor deze week. Ik zeg je heel graag tot volgende week.

50. Twee weken geleden kwam ze de Country Airplay Chart binnen. En deze week is ze een van de grote national breakouts. Het heet Boston. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces van Shaboozey. Hij doet het samen met Kevin Powers. Hier is Move On.

country classic van deze week. 38 jaar terug in de tijd. Uit de late zomer van 1988. Nummer 1 country voor Eddie Raven. En Joe Knows How to Live. Een plaats omhoog naar nummer 7. Turn This Truck Around en Jordan Davis.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. Het is Ian Mansick. Hij komt uit Sheridan, Wyoming. En zijn doorbraaksingle heette Love is Blind. Op nummer 9, hier is Megan Maroney en Her Beautiful Things.

opvolger van Heavens to Betsy, de nieuwe single van Jackson Dean en Make a Liar. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So Long.

Drie grote hits uit de Airplay chart van 11 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 country voor Jason Aldean uit 2015. Tonight Looks Good on You. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Shane Proffitt en our mighty road roller. Here's Long Live Country.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger uit Savannah, Georgia, die zijn loopbaan begon in een betonfabriek en via zijn beroep als personal trainer in contact kwam met een klant die in Nashville werkte en voor wie hij liedjes mocht schrijven en demo's kon opnemen. Hij scoorde 18 country hits, waarvan er 11 de eerste plaats bereikten. Vanaf 2018 legt hij zich meer toe op R&B, pop en tropical house en lijkt de country muziek achter zich te hebben gelaten.
0: Deze week Spotlight on
1: Billy Currington.

Spotlight on Billy Currington. Je hoort het eerst van deze zanger, Don't It, People Are Crazy and We Are Tonight. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Max McNown.

plaats omhoog naar nummer 5 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley en Be Her. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En nog een mooie primeur. We gaan het uur uit met Kane Brown en Woman. Tot zo!

Kom, dit is de tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en nog een mooie primeur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Preston Cooper. Hier is One for the Road.

Zach John King en Get to Drinking. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Nieuw in de top 20, dit is John Morgan en Kid Myself.

0: De fonkelnieuwe single van Yara Beek. Ze komt uit Doetinchem en stond centraal in de Dutch Barn met Brighter Days. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 29, Dustin Lynch.
1: Buffy

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen heet I Can't Love You Anymore. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Corrie Ken, Co Wetzel en Rocky Mountain Love.

An ex-mighty road roller in Hits from the Heartland. Tyler Nance and Keeps Me Sane. Een plaats omhoog naar nummer 8. Josh Ross en Hate How You Look.

Nummer 1 country airplay uit juli 2015. Blake Shelton, Sangria. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat betekent dat Days Like These van Luke Combs eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En de nummers 9 tot en met 5 gaan ieder een plaats omhoog. Op 9 Beautiful Things van Megan Maroney. Op 8 Hate How You Look van Josh Ross. Op nummer 7 Turn This Truck Around van Jordan Davis. En je hoorde de plaats zojuist. Riley Green met Change My Mind gaat van 7 naar 6. Vorige week 6, deze week op een 5e plaats te vinden. Ella Langley met Be Her. En 4 tot en met 2 zijn zittenblijvers. Op 4 The Fall van Cody Johnson. Op 3 Tucker Wetmore met Brunette. En op 2 voor de tweede keer achtereenvolgens in de top 10 Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 17e week en de 5e week op nummer 1 Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

uit Mount Larkham, Central Queensland, Australië. Daar komt hij vandaan, de debuutsingle van Matt Geiger. Hij komt deze week de Billboard Country Airplay Chart binnen met het nummer String By. It's From The Heartland, op nummer 23 blijven staan. Hier is Low Cash.

0: Ashley McBride en What If We Don't, and There You Have Him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met David Neil en Kiss You Goodnight uit 2015. Groetjes!
1: Ah.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio. Let
1: op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Dit is de Top 40! Top 40!
8: U hoort het goed, Arnold Overhaard. En deze week geen Peter Vos. Ik mag het weer eens een keertje waarnemen. Dat doen we natuurlijk met veel plezier. Blij dat u luistert. We gaan vandaag terug met de top 40 toe naar 25 mei 1996. Jawel, 1996 was de periode dat de hakketakken, de hakketakkenbar, de mensen met kale kopjes, met de trainingspakjes, dat was een hele grappige tijd. Het is alweer een paar jaar geleden, maar als je eraan terugdenkt, was het natuurlijk hartstikke leuk. Toen noemden ze de top 40, de top 40 toen een non-stop top 40. En dat was niet zonder reden, want de nummers duren eigenlijk behoorlijk lang. En als we al die nummers in die 3 uur willen proppen, dan moet ik niet al te veel en al te lang praten. Dat gaan we vandaag dus ook niet doen. Ik kan u wel vertellen dat er alvast 7 nieuwkomers zijn. 7 zijn er nou achter. We kijken, 7, 2, 4, 6, 7, ja, 7 nieuwkomers. Dus we gaan snel van start.
9: Nummer 40.

0: Ja, zojuist hoorde u op nummer 40. Salvation van de Cranberries. En die kwamen van 39 naar 3 weken genoteerd. En waarschijnlijk was dat ook de laatste week. En dan gaan we zo door naar... Oh, wat ben je mooi. Suker Lee Hooper. De eerste week de nieuwkomer op 39.
1: Nummer 39.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Nummer 38.
2: Nieuw.
3: Happy birthday.

0: Zoals ik in het begin van het programma al zei, was het de periode van de hakketakkenbar, de kale kopjes en de trainingspakjes. Happy birthday, Technohead. Jawel, Technohead, nieuwkomer op 38 in de eerste week. En dan gaan we zo door naar Ironic, Alison Morissette. En ook een nieuwkomer op 37.
1: Nummer 37.

0: De zaterdagmiddag gebeurtenis. Top 40.
1: Nummer 36.

0: Ja, we hoorden zojuist op 36 Sexy Eyes op Wakefield. Na 2 weken notering van 38 naar 36 gestegen. 2 plaatjes maar. Maar beter iets is niets. En dan gaan we meteen door naar de nummer 35. Weer een nieuwkomer. Jij bent de zin van mijn leven van Mark Daniels. En er staan heel wat Nederlandse producties deze week in de top 40. Toen van 25 mei 1996. Maar ook alle soorten en maten. En dit is weer een ander waard.
1: Nummer 35. Nieuw.

0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. Nummer 34.

0: Op 34 miljoen binnenkomen 24/7 met het nummer 3T. 3T zal het wel zijn. Misschien spreek ik het niet helemaal verkeerd uit. Maar misschien ook wel. Ik weet het ook niet. Maar op 33, komend van 36, twee weken notering. Pu Bella Corsa van Eros Ramazzotti. Zo hier maar weer van het Engels-Nederlands. Weer in het Italiaans.
1: Nummer 33.

0: Ja, u hoorde zojuist een van de beste zangeressen in wording, Treintje Oosterhuis met Total Touch, Touch Me Here, Touch Me There, nieuw binnen op 32. Dan gaan we door naar 31, 14 weken genoteerd en gezakt van 21. Per spoor, kreng, kreng, kreng, Cruz Meeuwis en Vagant.
1: Nummer 31.

0: Nummer 30.
1: Nieuw. De klapper

Ja, u hoort dus juist de klapper van de week. Nieuw op 30 binnenkomen, Children of the Night van Nakatomi. En van 13 naar 29 gezakt naar 14 weken notering. 3T met Annie Faye. Nummer 29.

0: na 4 weken notering van 27 naar 28 gezakt. Ajax, de godenzonen van Danny Lucassen. En ze hebben altijd wel een feestje daar in Amsterdam. Is het niet voor het een, is het wel voor het ander. Dan gaan we snel door naar de nummer 27, komend van 37, oftewel 10 plaatsen gestegen. 2 weken notering, hand in hand of hand in hand van June.
1: Nummer 27.

0: Ja, dit is een heerlijk lekker flop nummertje van 30 naar 26 gesteken. Na 4 weken notering. Lombalizio del Mundo van Jovanotti. Dan gaan we snel door naar de nummer 25. En die komt van 11 of 12, 14 plaatsen gezakt na 10 weken notering. Your Smile van Charlie, Low Noise en Mental Tio.
1: Nummer 25.

s haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, misschien wel nooit meer vrij.

0: Ja, u luistert nog steeds naar de top 40 toen van 25 mei 1996. En zojuist hoorde u een live uitvoering van Marco Borsato. Vrij zijn uit 2007. Ja. Dat was er toen nog niet, maar dat vonden we leuk om even erin te passen. Hij steeg in ieder geval van 31 naar 24 na 3 weken notering. En dan gaan we door naar de nummer 23. En die komt van 28 naar 3 weken notering. En dat was toen heel erg populair. Dave Da Rave. Dave Da Rave? Noemt hij zich echt zo? Hey Lullo. Ik zeg ja nou.
1: Nummer 23. Hey, dat is wel goed.

0: Lullo's.
1: Heb je nog geneukt?
0: Hé, lullo. Heb je nog geneukt? Nou, dan moet je zien kijken, die ballo's.
1: Nou, goed.
0: Laat staat er eentje achter me. Wat denk je dat hij bestelt? Een rode port.
1: Dat is niet leuk.
0: Goed. Niet leuk.
1: Dat is wel goed.
0: Niet leuk. Toen was ik helemaal af, zeg.
1: Nee.

0: niet leuk meer. Niet leuk. Is wel goed.
1: Dat is wel goed.
0: Niet leuk. Fuck, fuck, fuck. Corvée.
1: Maar heb je nog geneukt?
0: Hey, lullo. Heb je nog geneukt? Het lijkt wel of het tegenwoordig een verbod is op hetero's in ons café. Hey.

0: is wel goed.
1: Dat is leuk. Leuk. Dat is leuk. Leuk. Doe mij maar wat basics. Zo'n ouderwets Hollands pot. Een zuurkooltje.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat doet me denken aan Laars, de Pariel. Nou, die staat toch bekend als een...
2: Top 40. Top 40.
3: Nummer 22.
2: 22.

0: Russian.
1: Van 19 gezakt naar 22 na 5 weken notering. Riding van Duke. En dan gaan we snel door naar de nummer 21. Die komt van 23. 2 plaatsen gestegen na 4 weken notering. Him, Music Instructor. Kan je misschien wat van leren?
2: Nummer 21.
3: Ladies and gentlemen, we would like to show you how to make a hit record. First, we start with the sequencer. And now we present the hi-hats. These are the percussion instruments. Now it's time to welcome the bass drum.

0: Music Instructor.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
2: Nummer 30.
3: Nieuw.

0: top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Het is nog steeds een heerlijk nummer. To the Surf You,
2: Bette Midler. Van 25 naar 20 gestegen na 2 weken notering. Ja, het is even zwemelen, maar dan gaan we snel weer door met een beetje uptempo nummer. Van 17 naar 19 gezakt naar 11 weken notering. Lemon Tree van Fool's Garden.
3: Nummer 19.

0: Ja, je vraagt het je af, maar ja, zoveel mensen, zoveel smaken. Firestarter, The Prodigy, van 16 naar 18 gezakt, na 8 weken notering. Ja, de een houdt ervan en de ander houdt er iets minder van. Het volgende nummer wat we nu gaan horen, dat vind ik veel prettiger. Spread Your Love to a Limited, van 20 naar 17 gestegen en 3 weken notering.
1: Nummer 17.

0: dat zou Double Dutch genoemd kunnen worden. Liever dan lief Tim Immers. Je kan herkennen misschien een lieve single van de vrienden erin. Van 14 naar 16 gezakt na 8 weken notering. En dan gaan we nou door naar Alles of Niets. Linda, Roos en Jessica. Goede tijden, slechte tijden. Gezakt van 7 naar 15 naar 10 weken notering.
1: Nummer 15.

0: Ja, dat was George Michael met Fast Love. Na 4 weken notering van 15 negeerde hij de stegen. Dan gaan we door naar nummer 13 en die komt van 5. 8 plaatsen gezakt naar 9 weken notering. The Promised Land, DJ Paul Elstak.
1: Nummer 13.

0: brengt weer herinneringen bij me boven. Because You Love Me, Celine Dion, van 22 naar 12 gestegen na 3 weken notering. En op 11, die komt van 12 naar 6 weken notering. De eerste keer Maxine en Franklin Brown.
1: Nummer 11.

0: Fuji's van 18 naar 10 gestegen in 4 weken notering. En gaan we door naar nummer 9 en die komt van 10 naar 4 weken notering. Wild Rhythm, René Vroger.
1: Nummer 9.

0: iedere keer was het weer de vraag, is dit het nieuwe eindje? En dit was er dus eentje van Dennis Gadam. En die staat 8 weken genoteerd en die bleef stationair op 8 staan. En dan gaan we door naar de nummer 7. Die komt van 3 naar 13 weken notering. Captain Jack met Captain Jack.
1: Nummer 7. Hey, yo.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40. Nummer 6.

0: Dat was nog eens een flinke stijger van 24 naar 6 na 2 weken notering. De Macarena Los Del Rios. En dan de mix eigenlijk. De mix, ja. Het is niet het origineel. 24 naar 6, zoals ik zei, 2 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 5. Die komt van 4 naar 8 weken notering. They Don't Care About Us, Michael Jackson.
1: Nummer 5!
2: Enough is enough for this garbage!

Ja, dit is zoals ze het zo mooi altijd zeggen, het uur van de ontknoping. Wie staat er op 1, 2 en 3? Zojuist hoorde u de nummer 4, Return of the Mac van Mark Morrison. 4 weken genoteerd en van 9 naar 4 gestegen. Wie staat op 3? Ja, die komt van 2, 8 weken notering. Hava, Nekila, Hava, Party Animals. Nummer 3!

0: over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 2.
2: Bastenaar!

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Ja, het vuurwerk kan weer helemaal losgaan. We zijn er klaar mee. We hebben de top 40 toen gedaan van 25 mei 1996. Volgende week zal Peter Vos weer achter de microfoon plaatsnemen. En misschien, hopelijk binnenkort nog eens een keertje, mag ik weer even langskomen om een top 40 toen te presenteren. En ik ben weer benieuwd wat er in die lijst voorbij komt. Zojuist hoorde u de nummer 1. Na 5 weken notering stationair op 1. Will Instructor Captain Jack. Ja, oké. Nou, dat was hem weer. We gaan er weer vandoor. Tot ziens.
2: Well, see you next time.
3: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
4: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Welkom bij Music Power. Dit is Mark van Dam.

onze eigen Camille. Met Oh My God. Van harte welkom. Daar zijn we weer, beste vrienden, voor een nieuwe aflevering van het radioprogramma Music Power. Hallo, hallo. Hoe is het met jou? Met mij is alles goed. 2 uur lang kan u gaan luisteren naar de leukste hits en natuurlijk ook de spotlight en de mix in het radioprogramma Music Power met ondergetekende Mark van Dam. Ik heb weer een hele leuke playlist samengesteld voor jullie allemaal. Dus lekker genieten, leun naar achterover, zet het volume open en enjoy the music, laten we het zo zeggen. Van harte welkom, meteen van start met ons tweede nummer. Ook uit België, deze dame woont momenteel nog in Brussel. Het is een hit uit 83, hier is Nathalie. My love won't let you down.

hoorden we nog even Jackpot. Dat was een Amsterdamse popgroep. Die bestond van 1972 tot 1977. Hun bekendste hits waren Is Everybody Happy? En deze One and One is toe. Dat was terug in de tijd.

het radioprogramma Music Power. Het duurt 2 uur. We zitten in deel 1 natuurlijk. En ik heb weer al een lekkere nieuwe song klaarstaan. Ja, dat is zo. Eventjes een kleine première. De opvolger van Unstoppable. Hier is de nieuwe single van Milk Inc. Die heb ik voor je klaarstaan. En die heet Madison. Het nummer werd geschreven op 1 dag. En ik vind het persoonlijk een heel goed nummer. Veel plezier met de nieuwe single van Milk Inc.

0: Je hoorde nog even Under Pressure, een nummer van de Britse rockband Queen en de zanger David Bowie. Het werd uitgebracht als single in oktober 1981 en werd later opgenomen op Queen's tiende studioalbum Hot Space in 1982. Eventjes onder druk, hè? Under Pressure.
1: Under Pressure.
0: Van harte welkom in Music Powers.
1: Pressure.
0: Voor het volgende nummer gaan we even naar Nederland. En dat doen we met de George Baker Selection. Die ken je nog wel van La Paloma Blanca. Dit is Sing a Song.

uit Londen. Suburbia heet het nummer. Het was het Engels synthpop duo, The Pet Shop Boys. Dit komt van het debuutalbum Please uit 1936. Deze mensen hebben heel wat hits gescoord, The Pet Shop Boys. Hey, leuk dat u erbij bent. Dit is Music Power met Mark van Dam op jouw favoriete radio. We gaan eventjes knallen, eventjes rocken. Eventjes wat filmmuziek uit de jaren 80. Dit nummer is gebruikt bij de film van Back to the Future, weet je wel? Ik heb het over You Lewis in the News. Dit is The Power of Love.

0: uit de film Back to the Future met Michael J. Fox. De muziekraad, Hugh Lewis in the News uit 86. Dat was The Power of Love. Zo dadelijk de spotlight. We gaan beginnen met draaien.
1: De beste muziek op één radiostation. Met Mark van Dam.
2: Hallo.

0: wel eens genoemd als de Queen of Disco. Deze Donna Summer terug in de tijd. Met de gijzeling The Hostage. Ja, ik ga hem een beetje inkorten, want het is de hoogste tijd voor onze spotlight. Wie staat er in de spotlight deze week? Weet jij het? Ik wel. Het is Alan Semoyer. Geboren op 18 juni 1961. Voorheen bekend als Elf. Het is een Engelse singer-songwriter bekend om haar krachtige blues-systeem. En ze werd bekend als lid van het synthpop-duo Yazoo. Inderdaad, ze zat bij Yazoo. Later solo gegaan en we gaan twee nummers van haar draaien. All Cried Out en Weak in the Presence of Beauty. De spotlight voor deze week in Music Power. Veel luisterplezier!
1: Mark van Dams, Spotlight.

spotlight voor deze week. Else Moyet, ze zat vroeger bij Yazoo. En dit zijn twee solo-nummers dat we hebben gedraaid. Weak in the Presence of Beauty. En daarvoor nog I'll Cry It Out. De spotlight hier bij jouw favoriete radiostation. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe spotlight. Dus zeker luisteren. Tijd voor wat nieuwere Nederlandstalig werk op je radio. Hier is Miss Montreal met Schuilen.

Alexis Jordan, een nummer waar je helemaal blij van wordt. Happiness. En dat op jou vanaf de radio. Van harte welkom in Music Power, deel 1. Straks ook in deel 2 een mix. En leuke muziek natuurlijk. Het volgende nummer dat ik voor jou klaar heb gezet is van 2025. Het is de Belgische inzending voor het Songfestival van 2025.

Wat een knaller zeg. Jammer genoeg niet goed geëindigd, vind ik persoonlijk. In het Songfestival, maar ja, gebeurt er alles wel zoals dat moet, hè? Tegenwoordig de laatste jaren. De uitslag van de punten, dat is totaal anders dan ik gewend ben, maar ja, het zal allemaal wel zo zijn. Red Sebastian, Strobe Light. Luisteraars, dit is bijna het einde van deel 1 van Music Power. Maar genoot, zo dadelijk ben ik bij je terug na de uurwisseling voor een nieuw uur met hele grote hits en natuurlijk ook een mix. Dus blijf zeker luisteren. Je krijgt bij mij nog Amy Stewart, terug in de tijd met Knock on Wood. Maar we gaan eerst naar Nederland, naar de Nederlandstalige formatie Tietjen in the Summer Night. Nog veel luisterplezier en tot zo dadelijk in deel 2. Stay tuned!

zijn we weer met deel 2 van dit radioprogramma Music Power deel 2. We begonnen met Tower, een Nederlandstalige groep uit Den Haag, Leiden en omgeving, bestaande uit Marian Pijnakker, Tom Hogeboom, Cor van der Hoogte en Henk van Loon. Een hit uit 81. See you tonight! Hallo, hallo! Geluk dat je erbij bent. Welkom op jouw favoriete radiostation. Dit is Music Power deel 2 met onder andere een leuke mix en lekkere muziek voor jou. Je hebt weer een mooie lijst, ook in dit tweede gedeelte natuurlijk. Fijn dat je luistert. Music Power speciaal voor jou met ondergetekende Mark van Dam. Laten we van start gaan met de tweede in de lijst. Hier is Lady Gaga met Abracadabra.

Je funk en soulmuziek op je radio uit 1975, jawel, speciaal opgezocht voor jullie. Dat was Paul Kelly met Get Sexy. Dat was terug in de tijd. Met allemaal hier op jouw favoriete radio. Beste vrienden, van harte welkom. Als je pas inschakelt, dit is Music Power met Mark van Daan. Van harte welkom. Laten we even gaan naar Manhattan en dat doen we met de groep G-Ways. Die we nog wel kennen van Dr. Rhythm en andere hits.

0: uit ons eigen Belgelandje, Clouseau.
1: Alleen met jou.
0: Ja, ja, alleen met jou.
1: Alleen met jou.
0: En dan de zoveelste hits dat Clouseau heeft geshort. Ja, ze kunnen er wat aan. Van harte welkom voor de mensen die pas inschakelen. Dit is Music Power op jouw favoriete radio met Wannick van Dam. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar Nederland. Die grote hit van The Shorts, come on, ça va. Maar eerst gaan we naar 1982. Met een nummer dat is geschreven onder andere door Quincy Jones. Hier is Michael Jackson met Pretty Young Thing.
2: You know, you make me feel so good inside.

jongs af aan hit uit 83 van de Nederlandstalige boyband The Shorts, die internationaal succes behaalde in de hitlijsten van Nederland en België. Het nummer werd geschreven door Eddie de Heer en als eerste op single uitgebracht op 9 februari 83. Het komt van het debuutalbum van The Shorts, waar meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. Jawel, The Shorts. Dat was een lekker nummer. Come on, Savan, op jouw radiostation. Van harte welkom. Dit is Mark van Dam met Music Power, deel 2. Met straks ook natuurlijk een hele leuke mix. Ja, het is tijd voor de weekend met Blinding Lights.

Je hoort de Weeknd met de Blinding Lights. Zodat we de mix, laten we nog één nummer draaien. En dan zijn we toe aan onze mix. Dat gaan we doen met muziek van Katrina and the Waves. En live, shine a light. Tot de volgende.

beste vrienden, dat was hij, Catherine and the Wave en Love Shine a Light. De hoogste tijd voor ons wekelijks thema in dit tweede gedeelte van het radioprogramma. Dat is dat we een mix gaan draaien. Ik heb er ook weer eentje voor jou klaarstaan van 9 minuten en 26 seconden lang. Kan je genieten uit de hits van de jaren 70, ja, de 70s pop dance mix. Die gaan we speciaal voor jou draaien. Ik wens je

En dat was je dan, de mix voor deze week. De 70s Pop Dance Mix. Volgende week weer een andere mix. Dat kan van een ander jaar zijn. Dat kan een remix zijn. Dat kan van alles zijn. Dus zeker blijven luisteren naar dit radioprogramma. Zo dadelijk neem ik je mee naar Frankrijk. Voor Dave. De hit van Dave. Ken je het nog? Dansen mentaal. Zo dadelijk.

gekregen. Freeze Frame. Er wordt een foto genomen van je. Dat was de G-Girls Band. En we gingen terug naar de jaren 80. Er zijn heel wat hits geschoord in de jaren 80. Zoals deze Freeze Frame van de G-Girls Band. Van harte welkom in Music Power. Deel 2. De laatste nummers die we gaan draaien. Dat zijn ook geweldige nummers. De volgende is... Peter Charles Green, kent u hem? Waarschijnlijk niet. Zijn artiestennaam wel. Daniel Boone, ja die. We gaan in de tijd naar 1972 met die hit van hem. Het is toch een leuke zondag, a beautiful Sunday. Hier is Daniel Boone.

Het was dus in 1972 een hele grote hit voor deze Peter Charles Green, of met andere woorden Daniel Boone. Beautiful Sunday. Ziezo, beste vrienden. We zijn bijna aan het einde. Ik moet alvast afscheid van jou nemen. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de samenstelling van de muziek en de presentatie natuurlijk. En ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Je krijgt bij mij nog Cindy Lauper met Time After Time. Maar we gaan beginnen met deze. In een productie van Rick James, die we nog kennen van de Super Freak. Dit is het nummer geproduceerd van de Mary Jane Girls. Een hit uit 1985 in My House. Maak er nog een leuke dag van. Veel plezier met de collega's op dit radiostation. En geniet van de muziek. Dit zijn de Mary Jane Girls uit 1985. Dit is In My House. Tot de volgende.

0: Musicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online programma vol met...
3: De Ruiter van

0: nummer naar ons hart. Music is my medicine.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio en online programma De Connectie, wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com. Mijn naam is De Ruiter en de Star Trek was vandaag van The Talking Heads en Once in a Lifetime met David Byrne, die genoteerd staat in de Connectie collectie en artiesten. En een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen in de popmuziek. En hij heeft hele bijzondere optredens, dus kan je hem zien. Ga het vooral doen. En daarna dus Music is My Medicine van Milk Inc. En Inc. staat dan natuurlijk voor Incorporated. Wat doen we voor je? We maken weer die connectie tussen muziekgeneraties. Met twee classics, twee keer muziek die je kan verstaan. En op de helft van het programma twee keer een nummer met dezelfde titel, die dan tevens weer een connectie maken tussen muziekgeneraties. En aan het eind van het programma gaan we oud en nieuw met je vieren. Dan tellen we af. En dat is altijd een feestje.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziek.

Up to the bumper, baby. Grace Jones, het model wat ook nog Bond Girl speelde. En opeens met een album kwam in de jaren 80, waarin een van mijn favoriete nummers staat. Slave to the Rhythm, maar deze mag er ook zijn. Een grote hit op de dansvloeren destijds.

mooi, hè? Twee van die oud-gedienden die samenwerken en daardoor in de Connectie collectie terechtkomen. Tsugaru en Eric Clapton hoorde je samen. Sense Una Donna en bijvoorbeeld Wonderful Tonight. Maar Eric Clapton heeft zo'n enorme geschiedenis, daar hebben we de rest van het uur voor nodig. En dat wilde je dan ook wel weer besparen. Maar het nummer wat wij voor je draaiden, dat heette A Wonderful World. En dat is dus uit 2026.

0: hebt vast ook wel eens iets gedaan waar je voor moet schamen. Maar goed, soms doe je iets waar helemaal niemand anders bij is of zo. Dan kan je dat gewoon lekker voor jezelf houden. Maar als er andere mensen er achting op slaan, zoals dat zo mooi heet, ja, dan moet je misschien je excuus aanbieden. Dat kan zomaar. Je hoorde Aaron Fraser zojuist in de 2026 uitvoering en daarvoor de Spinners. En It's a Shame, en dat nummer is uit 1970. En wist je dat het geschreven is door Stevie Wonder? Het staat op hun tweede studioalbum, The Second Time Around. Titel kennen we weer van Shalamar. Dat zijn allemaal van die connecties. Hè? Het gaat over een man die klaagt dat zijn vrouw misbruik van hem maakt. Het nummer leverde de Spinners een hit op in Amerika. En in Nederland en in België en in Europa. Het is ontzettend bekend en op een feestje mag je het best nog wel eens draaien. Maar doe het altijd lekker. Net zoals hopelijk dit radioprogramma. Fijn dat je erbij bent. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd. Want we hebben een e-mailadres en dat luidt deconnectie@gmail.com. Hoe makkelijk wil je het hebben? Het is al net niet vroeger dat je een briefje met de postduif meegaf. Maar even een mailtje onze kant op en wij gaan muziek met je delen. Want als je leuke muziek hebt voor ons, dan draaien wij het voor jou.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

0: Delight from the 90s. Delight en Groove is in the Heart. Doet het ook lekker op feestjes. Of ergens als je nog op een dansvloer terechtkomt. Dan zijn dat de classics die je graag hoort komen. Daarvoor draaiden we Vrouwtje en Jaar na Jaar.
1: I

was gewaagd als debuutsingle I Kissed a Girl en Katy Perry. We vierden daarmee oud en nieuw, want hiervoor draaiden we French Girl in de nieuwe uitvoering. Maar deze dame, ja, die maakte toch maar mooi een eerste hele grote hit. Dat stond op haar album One of the Boys. En ze zegt dat het nummer gaat over de magische schoonheid van een vrouw. Jazeker. Het kreeg verschillende kritieken. Sommigen noemen het een catchy nummer, terwijl anderen het aandachttrekkerij vonden. Ook werd Katy Perry's stem niet goed genoeg bevonden, terwijl anderen het een perfecte doorbraak noemden. Jazeker. Het nummer werd populairder door de promotie van homoseksualiteit. En dat spreekt voor zich. I Kissed a Girl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Van harte welkom bij dit online en radioprogramma Boordevol met
2: De Ruiten van 40 jaar op muziek.
3: De Ruiten? En waar zou ik die van

0: Weet je, alsof je op een ruimteschip zit en je hebt een walkie-talkie en je zegt home to mother. Ja, dat was de titel van dit nummer. En dat nummer, dat was van Steven Sanchez en Stephen Day. En daarvoor hoorde je Rock the Casbah van The Clash.
1: Dit is de connectie.
0: Jazeker, en we vinden het ontzettend leuk dat je bij ons bent. En dat je luistert en blijft dat vooral doen, want we hebben heel veel leuks voor je in petto. Muziekitems en wetenswaardigheden, zo direct een songfestival nummer. Wat je kan verstaan, maar schrik niet, want het is gewoon lekker en vrolijk om te horen. Later in het programma nog een opmerkelijk duet. Waylon en René Vroeger, ook in muziek die je kan verstaan. We hebben uiteraard twee classics voor je. En op de helft van het programma maken we de connectie tussen muziekgeneraties door middel van twee dezelfde titels. En ergens aan het eind van het programma dan hebben we een wonder. Want dan gaan we oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje.
1: Welkom. De connectie tussen muziekgeneraties.
2: Muziek die je kan verstaan.

Nee, dat is niet de top 2000 Agogo waar je naar luistert. Trouwens, je kan er wel naar luisteren als je gewoon het beeld afzet. Ik weet niet of het als podcast verkrijgbaar is. Maar dit is de connectie tussen muziekgeneraties met We Are Family. En Sister Sledge, afkomstig van het album We Are Family. Geschreven door het chic koppel Na Rogers en Bernard Edwards. De inhoud van het lied slaat op de vier gezusters. Kathy, Debbie, Joni en Kim. Die het nummer zingen. Waarvan Kathy de hoofdmelodie zingt. Later werd het thema breder getrokken. Als behoorde bij een groep. Zo werd het in 1979 gebruikt door de Pittsburgh Pirates. En werd het gebruikt in films als The Birdcage, The Full Monty en Mission Impossible 3. Aangepaste versies waren te zien in SpongeBob SquarePants, The Muppet Show en Sesamstraat. Ook voor de kinderen leuk dus. Het is de naamgever van de We Are Family Foundation, een liefdadigheidsinstelling. In 2001 opgericht door Nile Rodgers. Het lied is een aantal keren gecoverd, waaronder door Sly en Robbie en door de Spice Girls. One more time.

Je luistert naar De Ruiters Connectie tussen Muziekgeneraties. Tijdloos, eindeloos. De Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

Heb je haar stem herkend? Dan krabbel je misschien ook achter je oren van hoe kan het dat deze dame al in de collectie staat? Want dan moet je meer dan 25 jaar muziek maken. En dat is nou eenmaal al zo bij Ilse de Lange. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is een dame die al geruime tijd meeloopt in de muziek. En ze blijft gelukkig muziek maken, daar zijn we blij mee. Want wij draaiden voor jou Something Good, een single die ze uitbracht in 2026.

0: Altijd wel lekker om te weten. En een goed gevoel als iemand je niet in de steek laat. Heb je ook van die mensen om je heen, waarvan je zeker weet, die laat je nooit in de steek. Van sta je s'nachts ergens met een lekker band in de regen, in de kou, dan bel je die. En dan weet je zeker dat die komt. Die kan je altijd uit zijn of haar bed bellen. We draaiden Won't Let You Down van Follamar en Lima. En daarvoor hoor je PhD. En dat was een beetje een vreemde uitvoering. Ja, ik moest even op zoek naar een goede kwaliteit uitvoering. En ik kwam uit op deze uit 1993. Maar Jim Diamond die zingt het toch echt anders dan het origineel uit de jaren 80. Het was een band, PhD. En dat stond op hun debuutalbum, die ook zo heette. En het was de best verkochte single van de band. En het werd een van de kenmerken, de nummers van de zanger. Maar het is niet zijn nummer. Nee, zeker. Hij nam het nummer wel opnieuw op. Dat draaiden wij dus. Het stond op zijn album Jim Diamond. Iets ander arrangement, want dat hoorde je. En dat bleef een vast onderdeel van zijn live optredens. Tot aan zijn dood in 2015. Want hier hebben we weer zo iemand waarvan je denkt, Oké, overleden. En zo lang geleden alweer. Hij heeft in ieder geval ons iets muzikaals moois nagelaten.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie. Muziek die je kan verstaan.

hoor wel eens mensen klagen over de jaren 90. En ik moet je eerlijk toegeven, dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Totdat ik op zoek ging naar de echte goede muziek van de jaren 90. Dan moet je wat dieper graven dan in de jaren 80. Want dan komt al het moois vanzelf bovendrijven. Maar ik heb een Spotify-lijst van de jaren 90. En daar staat inmiddels 99 uur muziek op. 1388 nummers die wat de connectie betreft gewoon gedraaid zouden kunnen worden in dit programma. En dat zullen we ook doen. Alleen, dat gaat geruime tijd in beslag nemen. Maar dat is helemaal geen probleem, want wij zijn er al een hele tijd. Meer dan 20 jaar maken we al dit programma. Dus we hebben al meer dan 1000 uur voor je gemaakt. En dat doen we nog steeds met heel veel plezier.

0: De generatie X, Y en Z vinden elkaar hier in muziek.
1: De hits van altijd. Yeah. Je hoort ze bij de ruimte.
0: De connectie, het oud en nieuw radio.

0: Wonderwall. Twee keer. Altijd leuk om oud en nieuw te vieren. Eerst Team It, vrij recent. En daarvoor het origineel van Oasis en Wonderwall. Je hoort het allemaal hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Die connectie die maken wij continu en regelmatig. En soms dan gieten we het in een item zoals nu. En we hebben ook altijd aan het eind van het programma een item. En dat is live muziek. Omdat je muziek dan meer beleeft, vind ik. Dan als je het op een koptelefoon of een smart speaker hoort. Of wie weet wel op een oude hi-fi installatie. Als je erbij bent, dan voel je het ook. Dan zie je het ook. En daarom draaien wij aan het eind van elke connectie live muziek.
1: 80s, 90s, zeros en tens.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Ik neem je weer lekker mee op reis de aankomende twee uur. We openden trouwens deze muzikale tijdreis vandaag met de belofte van afgelopen week. De muziek weet je in het tweede uur waar we van deze muzikale tijdreis geen tijd meer voor hadden. Het kringloopalbum van de week, Nursery Rhymes van Jaap Dekker. En je hoorde in het groen knollenknollenland. En rood borstje tikt tegen het raam. Ik zal zo zijn voerbakje even bij je vullen, want er zit niet veel meer in, inderdaad. Wat heb ik nog voor je serieus in dit programma, zal ik maar zeggen? Het eerste uur onder andere de muziek van Boney M. Natuurlijk de Dire Straits, de Beach Boys staan erbij, Mike en de Mechanics. En deze artiesten die vind je allemaal terug in, jawel, de Rollator Hits. Uit de Vaderlandse top 40 hebben we de mooie nieuwe binnenkomer van uiteraard 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan zet ik je gewoon weer lekker in het heden met een prachtig nummer. De langspeelplaat van de week, die is ook 40 jaar oud. Een heerlijk, heerlijk mooi album van de Dexie Drags met de titel Free Fall. Pak je parachute vast maar. We kijken wat er nieuw uit is deze week. Het is een prachtig mooi album dat 12 mei jongsleden uitkwam. Met de titel After Laughter van de band Paramore. De Beatles, ik zie ze er alweer bij staan voor je. We nemen ook een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. En natuurlijk heb ik weer een nieuw kringloopalbum van de week er voor je bij staan. Maar welke? En hoor je hem ook volgende week? Ik hoor het je al vragen. Genoeg gepraat? Ik weet het wel zeker. We gaan weer lekker verder met die muziek. Want ik zie ze alweer trappelen, jawel. De Rollator Hits. We gaan de jaren 70 in. Naar het album Night Fly to Venus. Met het nummer Rivers of Babylon. Waar heeft hij het over? Boney M natuurlijk.
1: ...1978.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1978.

0: Je hoorde de Dire Straits met hun Sultans of Swing. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Want deze week in
1: 1976
0: stond Paul McCartney samen met zijn band Wings in de Amerikaanse hitlijst nummer 1 met de single Silly Love Songs. En dat kun je terugvinden op het album Wings at the Speed of Sound. Het was voor Paul zijn vijfde nummer 1 hit sinds dat hij de Beatles verliet. Het nummer Silly Love Songs stond totaal 5 weken op de eerste plaats.

0: Cellar. Yeah, yeah, yeah. Here they are, the Beatles.
1: 1964.

Je hoorde de Beatles natuurlijk altijd aanwezig hier bij de muzikale tijdmachine met het nummer Anytime at All. En dat kun je terugvinden op het album A Hard Day's Night. En dat is trouwens het derde studioalbum van de Fab Four. En je kan dit nummer natuurlijk ook terugvinden in die eerste film van die vier jongetjes uit Liverpool. Man, wat een info. Daarmee staan we trouwens met onze muzikale tijdmachine in het jaar 1964. Ik pak hem weer op. Ik doe hem weer om mijn middel en ik ga er weer mee naar wandelen. Want we gaan naar 1977. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: deze week.
1: Nieuw.
0: Vind hem op.
2: Nummer 34.
0: De heer Boz Gags met het nummer Lowdown. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 21 tot week 26. Totaal 6 weken met als hoogste notering nummer 21.

0: Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Kygo samen met Ellie Goulding en het nummer First Time. Het peace teken in plaats van je middelvinger in de lucht steken. We gaan back to the summer of love 1967 zo te horen. Alweer tijd voor het tweede Rollator hitsbokje voor vandaag. Pakken hem weer bij die muzikale tijdmachine. Ik ben blij dat er nieuwe batterijen in zitten, want we gaan lekker naar de jaren 80 toe. Van hun 26e studioalbum getiteld Cruisin' hoor je de heren van The Beach Boys met het nummer Kokomo. En deze single kwam uit samen met die film, genaamd Cocktail. Maar in welk jaar was dat ook alweer?
1: ...1988.

0: Je hoort uit 1988. Mike samen met zijn Mechanics en het nummer Living Years. Een nummer met een betekenis. Heb je namelijk iets te vertellen aan iemand? Hey, doe het vandaag. Want het nummer leert dat het morgen wel eens te laat zou kunnen zijn.
1: Langspeelplaat van de week.
0: We hebben het over een album dat deze week 40 jaar geleden uitkwam. Deze week hebben we het album van de Dixie Drags.

Je hoorde van het nieuwe album van de band Paramore, dat 12 mei uitkwam. Ik draaide het nummer Told You So. En de titel van dit nieuwe album van deze Amerikaanse rockband is After Laughter. En I Told You So is trouwens de tweede single van dit album. De eerste single draagt namelijk de naam Hard Times. Tijd voor het item Het Kringloopalbum van de week. En deze week heb ik het Greatest Hits album van de Pasadena Roof Orchestra. En met dit album gaan we terug naar de jaren 20 en 30 in de muziekstroming jazz en swing. Het album kwam uit in 1982 en in de jaren 20 en 30 had je natuurlijk geen stereo. Dus dit album van de Pasadena Roof Orchestra is natuurlijk helemaal in stereo. Op de draaitafel ligt klaar voor je het nummer Everything Stops for Tea. Ik zeg tot zo bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. Je hoorde het beginthema van Who's the Boss, gezongen door de heer Blake Hunter. Deze Amerikaanse serie begon 20 september 1984 tot 25 april 1992. Had totaal 169 afleveringen, verdeeld over 8 seizoenen. Ja, het is een hele hap tekst, mensen. We moeten er even doorheen en dan komt de muziek weer voor je. Het werd in Amerika uitgezonden door ABC, maar hier in Nederland zorgde de VARA dat het op de buis kwam. In deze serie zag je onder andere Tony Danza, Judith Light en Alethea Milano. Milano, hey, Italië. De andere twee rollen trouwens waren voor Danny Pentours en Katharina Helmond. En even over Katharina. Ik heb eventjes gekeken, maar ze is geboren in Galveston, Texas. En het is mij niet bekend of haar wortels nog ergens in Nederland liggen. Wat heb ik nog voor je in het tweede uur van deze muzikale tijdreis? Nou, zometeen de muziek van Next, Jennifer Page, Leona Lewis en Jason Marge. We gaan dadelijk met de Rollator Hits beginnen voor je. Gaan we naar de jaren 90 en de Nullies. De Rolling Stones staan er weer bij. The Rest in Peace Record of the Day. Vandaag aandacht voor Desmond Dekker. We draaien natuurlijk ook nog weer een nummer van de langspeelplaat van de week. Jawel, van 40 jaar geleden. Jazz Fusion, weet je. De artiestenverjaardagskalender Jerry Demmer. Ik leg zo uit wie het is. Tijd voor vinyl. De draaitafel staat er weer helemaal bij voor je. Heerlijk, niet weg te slaan uit dit programma. Maar eerst de Rollator Hits. Staan ze weer te trappelen naast me? Ja, zeker weten. Ik zei het net, we gaan naar de 90 en de Nullies. Eerst uit de jaren 90. Het nummer Too Much. En dat tegen elkaar plakken tijdens het dansen, ja, dat hoeft niet altijd prettig te zijn. Hier is de formatie Next.
1: ...1998.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1998.

0: Uit de jaren 90 hoorde je Jennifer Page met het nummer Crush. En dat staat op haar debuutalbum en dat draagt de titel, je wist het al, Jennifer Page. Daarmee staan we met onze muzikale tijdmachine in het jaar 1998.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 16 juli 1941 in Kingston, Jamaica. Overleden 25 mei 2006 aan de gevolgen van een hartinfarct in Surrey. En dat ligt in Engeland. Zijn naam Desmond Eldelfons Darcer. Je hoort hem samen met zijn begeleidingsband The Aces in het nummer The Israelites. Desmond Dekker is 64 jaar oud geworden. Get

Ach, weet je. Het is ook wel eens een keer lekker als die jongens van de Rolling Stones hun mond niet open doen natuurlijk, hè. Ja, het waren inderdaad de Rolling Stones, ja. Het titel van het nummer is 2120 South Michigan Avenue. Geen flauw idee wie daar woont trouwens. En dat vind je trouwens terug op het album 12x5 uit 1964.

0: Hartstikke idee, het is alweer tijd voor de artiestenverjaardagskalender van deze week. Maar uiteraard, we feliciteren eerst jou. De klant heeft voorrang hier zo. Hey, ben jij jarig deze week? Was je jarig? Ben je van plan nog jarig te worden deze week? Van harte gefeliciteerd, zeggen wij. En natuurlijk vele jaren in zeer goede gezondheid. Met lekker veel muziek op je oren. Wie zijn er nog meer jarig deze week? Nou, Danny Klein. Hij wordt 71. Is de bassist van een band die helaas niet meer bestaat. De J. Giles Band. De founding member of the Black Crowes. En zijn naam is Rich Robinson. En hij wordt deze week 48. De bassist van The Dire Straits. En dat is John Isley. En hij wordt 68 jaar. De man die 21 jaar de drummer bij Wishbone Ash was. Hij wordt 71. En zijn naam is Steve Upton. Laurie Hill. Zij wordt 42 lentes jong. Lenny Kravitz. Hij wordt alweer 53. En tenslotte, last but not least, Kylie Minogue. En deze dame uit Australië blaast deze week 49 kaarsjes uit. Alsjeblieft. Zetten we nog iemand in het zonnetje? Ja, natuurlijk geven we nog iemand extra aandacht. Ik zei het in de opening. Jerry Dammer. Hij wordt deze week 62 lentes jong. Je kent hem als keyboardspeler van The Specials. Deze Engelse muzikant, trouwens geboren in India, is ook DJ. En in 1984 schreef Jerry het nummer met de titel Free Nelson Mandela. Hier zijn The Specials.
1: ...1984.

0: Zo. Grote slagen snel thuis noemen ze dat. Jullie de specials met Free. Nelson Mandela staat hier alweer een rollator naast me te stuiteren. Het is er weer tijd voor het vierde rollator hitblokje voor vandaag. En met de muzikale tijdmachine gaan we naar de zeros of nullies, zoals je het wil noemen. Je hoort Leona Lewis met het nummer Bleeding Love. Ik pak zo even een pleister. Dit komt van het album Spirit. En is tevens ook het eerste studioalbum van Leona.
1: ...2008.

0: taking you back in time to the Zeros.
1: ...2008.

0: bizarre.
1: Daar gaat hij. Jason Mraz met I'm Yours. En dit, dankjewel. En dit nummer trouwens, dat vind je terug op het album We Sing. Niks mee aan de hand. We Dance. Ook niks verkeerd mee. We Steal Things. Nou, ik had daar toch het woord borrow van gemaakt. Maar goed.
2: Langspeelplaat van de week.
1: Jawel, alweer tijd voor het item de langspeelplaat van de week. In deel 1 van de muzikale tijdreis hoorde je al een nummer van. Ik heb het over het album Free Fall van de Dexy Drags. Voor het tweede uur van deze muzikale tijdreis heb ik de titeltrack van het album genomen. En dat is natuurlijk precies Free Fall.
3: ...1977...

0: coat and swim back to land. I let go of the coat, but the coat won't let go of me. In any case, please let me know if there's more I can give you. If nothing comes of it, then just know we are grateful.
1: Je hoorde er in het eerste uur ook al een nummer van. Ik heb het over het mooie nieuwe album van de band genaamd Paramore met de titel After Laughter. En nu hoorde je het nummer No Friend. De band Paramore trouwens bestaat uit Hayley Williams, Taylor York en Zach Vero.
2: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
1: Precies, helemaal weer met compleet gesloten ogen. Je wandelt als een blinde door je studio heen. Weer wat uit mijn platenkast getrokken voor je. Vandaag de single van Corey Day. En je hoort het nummer Wiggle and Giggle All Night. Dit is een nummer waarvan je zegt hoe bedoel je, welk nummer? En als je hem hoort zeg je, oh ja. Het nummer dateert uit 1979 en komt van het album Corey and Me. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 44 in 1979 tot week nummer 1 in 1980. Dus totaal 9 weken met als hoogste notering nummer 14. En ik kan je nog vermelden dat haar naam niet juist gespeld is op het label van de plaat. Dus misschien heb ik hier wel een uniek exemplaar, lieve mensen. Luisteren jullie even naar dit nummer, dan ga ik eventjes rondgoogelen wat dit plaatje waard is. Ik heb er trouwens 50 cent voor betaald.

Nou mensen, ik heb even gekeken op een aantal sites. Ik kan je vertellen dat deze single een Nederlandse persing is. Maar er wordt gemiddeld €1,49 wordt ervoor betaald als die verkocht wordt. Ja, dat radio maken, daar word je niet echt rijk van, zomaar zeggen. Tijd voor het item met kringloopalbum van de week. En deze week, ik zei het in het eerste uur al, is het een greatest hits album van de Pasadena Roof Orchestra. In het eerste uur van de muzikale tijdmachine deden we de hele boel stilzetten voor een kop thee. Ik heb nu het nummer voor je klaarstaan met de titel My Canary's Got Circles Under His Eyes.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Ja, en met die kanarie met Circles Under His Eyes zijn we alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdreis van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Super dat je er gewoon weer lekker bij was. En je weet het, correspondentie met de DJ is altijd mogelijk. Via Facebook kan dat, Bart van de Heuvel. De muzikale tijdmachine @yahoo.com, dat is het e-mailadres. En de Facebookpagina van de muzikale tijdmachine.

0: vinden. Ga er eens langs, geef ons een like. En je weet het, die oudere muzikale tijdreizen kun je allemaal terug horen op www.mixcloud.com onder de naam. Daar komt hij weer, Bart van de Heuvel. We gaan de muzikale tijdreis voor deze week afsluiten met het nummer Black Hole Sun. En dat is natuurlijk van de band Soundgarden. En ik hoef je niet uit te leggen waarom we dit draaien. Ik hoop trouwens wel dat je lekker blijft luisteren naar dit station. En lekker blijft genieten van de programma's die worden gemaakt door onze andere collega's. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Lieve mensen, tot de volgende week. Joep, doei.
1: ...1994.

Ja, leuk dat je weer luistert naar Weekend Kracht Dance Classics op jouw favoriete radiostation natuurlijk. En de eerste die je hoorde was Melba Moore. De plaat is uitgebracht in 1982. We gaan verder met Vesta Williams. En You Too.

Ja, Knocking on My Door, de plaat van niemand minder dan Barbara Fowler. In 1985 kwam die plaat alweer. En zoals je al merkt draaien we de long versions, deze aflevering, van Weekend Raw Dance Classics. We gaan verder met Silver Shadow. En dat is de plaat van Atlantic Star uit 1985. En het was alweer van hun zesde studioalbum, As the Band Burns.

Ja, dat was One Man, de plaat van Charlene. Renee Mitford, zo heet ze volledig. Het was haar debuutsingle in 1989. Leuk dat je nog steeds luistert naar Weekendkracht, naar de long versions. Zoals we dat noemen, we hebben er nog geen jingletje van, maar dat komt vast wel zo. We gaan naar Mr. Osborne. Jeffrey Osborne, om volledig te zijn. Hij bracht in 1986 het nummer uit Soweto. En dat was eigenlijk een maatschappijachtig gearrangeerd nummer. Met wat achtergronden die we maar even zullen onthouden op dit tijdstip. Hier is Jeffrey Osborne.

0: Ja, dit was een Nederlandse band.
1: Ja.
0: Wel eens wel gehoord van Cognac?
1: Nee,
0: waarschijnlijk niet. Don't Brother to Knock. Ofwel, je hoeft niet aan te kloppen. In 1985 alweer. Onder het nummertje Synthesizer Pop New Wave Flag Track. Van Cognac gaan we naar James D. Train Williams. 1986, een jaartje vooruit in de tijd. Met Misunderstanding. Niet voordat ik afscheid heb genomen van jullie, want dat uurtje zit er bijna weer al op. En ik laat graag de andere muziek een beetje aan zichzelf over. Ik zou zeggen, doe voorzichtig komende week. Doe ik ook. En dan zijn we de volgende week weer. Joep, doe je de mazzel en bedankt voor het luisteren. En je kunt de reacties nog steeds achterlaten op de Facebookpagina. Dan zal het soms wel even duren voordat je reactie krijgt, want er wordt best goed gereageerd. Hier is dan DJ James D-Train.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

Martin Jones, vrienden, aan het begin van Rough Velvet met Radio On. Schitterende muziek natuurlijk. Dit is een programma voor tegenstrevers, dwarsliggers en zoekenden. Jawel, de beste muziek ter wereld, zoals van Mainie Surrey. Dit is nummer Believe.

En hier Sorry and Believe. Een mooi nummer is dat toch eigenlijk. Het is natuurlijk het echte Velvet wat we hier in dit programma ook draaien. We hebben trouwens nog iets meer Ruffs. En dat komt in mijn eigen landtaal in het Grun. Dat is van Fries Wolma en Henny Dolstra. En ze zingen, ja, Arise, dat betekent op reis gaan.

Het heeft wel iets grappigs trouwens. We worden overspoeld met singeltjes die met de zomer te maken hebben. En summertime enzovoort. Nou ja, de echte summertime gaan we natuurlijk ook even draaien. En dat doen we van Janis Joplin. Summertime. Dit is mooi, dit is mooi.

dat doet me denken aan de Zwijmelaars. Natuurlijk hadden ze ook in de Zwijmel 3 kunnen, de Zwijmelaars 3 kunnen doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben ze het nu gedraaid. En Jimmy Pale, Es werd Sommer, dat is een Duitse versie.

0: is sure. When days are done, we will be united.
1: Ja, en dat waren dan weer onze drie nieuwsten. Er eentje van Janis Joplin zat ertussen, dat was een hele oude, maar die hoort niet bij de Zwijnwel 3, die komt straks zo bij het halve uur. We gaan nu over naar Gentle on My Mind. Dat is van Gabe Stillman. Gabe Stillman had een plaat gemaakt, What Happens Next, een LP. En van die LP draaien wij twee nummers nu, om toch even weer een indruk te geven van hoe het zit. Gentle on My Mind, dat is een plaat uit... Het is blijkbaar 2016, dacht ik. Dat is alweer 10 jaar geleden. Het is toch mooi.

het was een tijd natuurlijk dat heel veel mensen begonnen met over zichzelf te schrijven. En hun gedachten over zichzelf, wat zou dat allemaal zijn? What happens next? Hij was er heel erg nieuwsgierig naar, Gabe Stillman. En er staat één nummer op, daar moet je beslist even achterover gaan leunen. Koptelefoon op, whisky even laten klingelen. The man I'm supposed to be.

0: Je hebt natuurlijk veel meer plaatjes van dames die zeggen the woman I supposed to be dan the man I supposed to be. Denk het, van mannen die gaan dan niet zo heel snel om met hun gevoelens, laten we dat zeggen. Kijk, we zijn alweer ruim over het half uur. Ik krijg het niet voor elkaar om het voor het half uur te krijgen, maar dan is het nu weer tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnhal 3.

Dan de derde, geloof ik, Dr. Hooker, Carry Me, Carry. En die werd voorafgegaan door de Cats met Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. En dat werd dan weer voorafgegaan door Bob Seger en Against the Wind. En die was geremasterd in 1985. Wat dat dan wil zeggen, ik weet het niet zo. Over Dr. Hook en de Medicine Show. Ik las even tijdens een rekenachtig weekend hier in Nederland een stallige bluesbladen, laat ik het zo zeggen. En daarin las ik dat de zanger van, dat was Dennis Locarriere, is overleden op 16 mei van Dr. Hook. En 16 mei 2026. Hij was 76 jaar. En toen dacht ik ook, was hij nou de leadzanger? Is in ieder geval een van de oprichters. Want ik dacht dat Ray Sawyer, dat was die man met dat rechter ooglapje, dat die dan dat de leadzanger was. Maar goed, we houden het even. Misschien kom ik er nog achter tijdens deze uitzending. We gaan over naar een nieuw album, vrienden, van Guy Verlinde. Guy Verlinde, de Belgische blueszanger, die al ontzettend veel goede hits, prachtige muziek heeft geschreven, dat soort dingen. En die heeft een plaat uitgebracht, die heeft een plaat naar ons gebracht, een post erbij geschreven van, zou je hier even wat aandacht aan willen besteden in je programma? Ja, Guy, doen we.

De Best of 50 heet de cd. Het is digital uitgeperst. Dus dat betekent dat hij een uitstekende kwaliteit heeft. En dat zegt Dirk ook. Dirk die knikt met ja, het is uitstekende kwaliteit. Vrienden, we gaan nog één draaien van Guy Verlinde. En dat is Four Hands van dezelfde cd. Ik neem vast afscheid voor het eerste uur. Ik zie je straks natuurlijk naar de time check en de station call opnieuw. En dit is weer homo van hem.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Hi, you listen to Bluesman Channel.
2: Het uur van de albums. Rough Velvet.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.
4: Gerard Klaasen.
5: Hallo.

Ik had het dan beloofd, hè. In 2 uur zijn we terug met steengoeie muziek. We zijn geopend met de Dirty Weather Blues Review. En Play Me Please Don't Go. En we gaan door met Aaron Benton. En hij heeft een mooie nieuwe plaat gemaakt. Beautiful Disaster heet hij. En daaruit is de volgende track.

Beautiful Disaster heette het. En ik ga natuurlijk niet de titelsong draaien, die hebben we vorige week gedraaid. In My Head was dat. En de volgende, we draaien er altijd twee, dat is The Warning Shot. En als het ware, dat zie je in de zeevaart. Hè? Dat is een schot voor de boeg om even te waarschuwen. Ga bijliggen, stop de motoren of strijk de zeilen. Wij komen bij je aan boord. En dit is The Warning Shot van Aaron Penton.

Een schot voor de boeg dus, eigenlijk. Nou, dan weet je wel dat ik in dit programma vaker iets van The Fords draai. En dan noem ik Manchester, ik noem experimental, ik noem progressive, ik noem metal, misschien punk, maar in elk geval The Fords. Het is een groep die uit een wisselende bezetting bestaat en ontzettend veel lol heeft om met elkaar te spelen. You've Not Got Me is de eerste die ik hoor van een nieuw soort album dat is uitgekomen. Je kunt ze streamen op Bandcamp. Dus het is niet zo'n... Ze zitten niet bij een platenmaatschappij. Maar dit is dus, zoals ik al zei...

Ja, nou, het is ook grappig als je het ziet hier in het geluidsspoor op het scherm. Dat is één dichte massa. Dat komt dus van pool tot pool, hè, dat geluid van die lui. Goed, de album wat uitgekomen is, Don't Argue. Don't Argue. En wat ik nu voor je heb, dat is Volume of Silence.

In het kader van Bandcamp blijven we even bezig. En dan heb ik een nummer voor je van de Tom Davis. Dat is leuk. Dat is de Tom Davis and the Bluebirds. En dan denk je natuurlijk niet zozeer aan progressive music. Maar dan denk je aan de Bluebirds. Nou, oké, dit is Blues for Greenie.

Tom Davis en de Bluebirds. En de cd die heeft een naam meegekregen, The Angel on the Mississippi. Dus dat is een soort van southern rock. En ik noem nou even The Other Side of Town.

Nog 5 minuten te gaan, vrienden, voordat wij overgaan tot de Zwijmel 3. En dan heb ik nu nog weer van de plaat die we vorige week ook behandeld hebben. En dat is dan van William Alexander. Willem-Alexander eigenlijk. William Alexander. Hij komt uit Australië. Heeft dus weinig met ons koningshuis te maken in Nederland. Maar in elk geval heeft hij een schitterend nummer geschreven. En dat wil ik je ook laten horen. Het is een soort folk met blues. Het is country. Maar het staat wel mooi in contact. In contrast met wat we zo net hebben gehoord. William Alexander dus. En The Wild Roan Brumby.

0: Wat ik wel doorheb is dat deze William Alexander uit Australië met zijn nieuwste cd toch wel een goede band heeft met zijn oude paard. Dat denk ik. Goed, mijn mooiste stem, vrienden, en het is nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Schwijnbal 3.

0: Ja, en dat waren dan de Zwijmelaars. Hè. En als laatste hoorde je natuurlijk de Electric Light Orchestra met Hold On Tight To Your Dreams. En ze werden voorafgegaan door de Climax Blues Band, ook wel genoemd de Klisma Blues Band, met Couldn't Get It Right. Dat was van 1977. En we zijn geopend met Virgil Sharkey en A Good Heart. En dat completeerde dan onze Zwijmelaars van vanmiddag.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Claesen.

0: Zo, aan het einde van dit tweede uur van Rafael Radvrenda gaan we eens kijken naar de echte blues weer. Hè? Weet je wat, van dat hele mooie, van het zware. Hè? En dan gaan we eens kijken wat Harrison Kennedy ervan zegt. De volgende track is voor jou, dat is Back Alley Moon. En hij begint zo. Kijk, nou heb je een indrukje van hoe het verder gaat. Dat laat ik je dan horen. Harrison Kennedy. Ik neem vast afscheid van je vrienden en ik zie je graag weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation, zelfde steengoeie muziek en natuurlijk de gloedvolle presentatie met de technische bijdrage van Dirk Lonstra in het aquarium. Nog een keer Harrison Kennedy met Black Alley Moon. Tot de volgende week. Mooi.
1: Blue.